En als hij op een land opsteeg, bejeend aan een man van de stad, die al lang bij zijn gasten gehad had. Hij had geen kleider aan en leefde ook niet in een huis, maar blijf in de greve. Als hij Jezus zag, schreef hij los en val ver aan hem en zei draagt bloed. Wat heb ik met die te doen? Jezus, den hechten God zien zijn. Ik bed, kweel mij niet. Wils hij had in arenen juist geboden uit den man uit te komen, wils hij had hem al lang geplocht. Zij hadden hem vastgenomen en hengen feit met jeden gebongen. En doch, wanneer de Zotan hem eeuwigheim, reit hij de jeden twee en waard van hem in de wildnis gedreven. Jezus vroeg hem, wo hij heiten deed. Hij zei, Legion, wil zij had veel bij zijn geesten in zich. En zij prachten hem, aan nicht hem afgrond nennt te schekken. Door op den boy, groost een grote herd schwien. Dan prachten zij hem, dat hij aan zijn loten en de schwien aanvoeren. En hij geeft dat touw. Dan voeren de beise jester uit den mensch rüt en voeren en de schwienen, en de heerd moracht ewer eine stelle kont am meer nennen versopen. En als de schwienswort sagen wat passiert wir, randen de nu de staaten ook op am land en vertalden wat geworden wir. Dan gingen de menschen hand te seinen wat passiert wir, en kämen nur Jesus en fongen den man, uit den de beise jester rüt gefahren wären. En an ewer käm eine farcht, als sei den man vernünftig am denken en gekleid, wie Jesus zetten sagen. En die dat gezeinen hadden, vertalden aan, wo de besetene wie geheilt worden. Dan kam dat volk van de ganze gadareinische Amgeen taupen prachaden aan, dat hij ihre Jeen verloten soll, wils aan had eine grote angst gepakt. En hij steeg aan dat boot nennen voortreeg. Die man, uit den de beise jester uitgevoren wären, prachad Jesus, of hij bij hem blijven kon. Aber Jesus schekt am Bach en zeed, go ne huis en vertal aan door, wat voor grote dinge God voor die gedonen haft. En hij ging terug durch de ganze stad en vertal wat Jezus voor grote dingen voor hem gedonen had. En als Jezus terugkwam, nemen zij hem op, wil ze hadden al alle nu hem geluurd. Groot dan kwam Jairus, een leider van de Judenschool, knijt voor Jezus aan en prachat hem, naar zijn huis te komen, wil zijn einzige dochter, 12 jaar oud, lag op sterven. Aber während hij ging, dreng dat volk hem. En een vrouw die al 12 jaar geblad had, en alles wat zij tom leven brugt, verdoktert had, en doch van keinem kon geheilt worden, kam van hingen aan Jezus naan en fout hem bloos om kleid, en op einmal hield zij op met blijden. Dan zei Jezus, wer haft mij ongescheerd? Als zij dat alle verstreiden, zei Petrus te hem, Meester, dat volk drängt en schäft die, en du fragst nog wer die ongescheerd haft. Aber Jezus zei, mij haft wie ongescheerd, ik feil dat eine kraft van mij uitging. Als de vrouw zag, dat zij daarmee niet kon geheim blijven, funk sie unter Zetteren und kämen schmeizig ver Jesus han und seht am, dur ver alle Menschen, worum sie am ungeschiert hat, und wo sie furz wie geheilt worden. Dann seht hei to ar, Dochter, din Glauben haft die geholpen, go in Fried. Als hei noch red, käm einer von dem Leider von der Schöll sein Hüs, und seht am, deine Dochter er soll gestorben, dann lot den Meister nimmer te Fried. Aber als Jesus dort hiert, seht hei to am, färch die nicht, gläuf bloß, dann wird sie gesund worden. Als hij am huis nen ging, leidt hij keine met nen komen buiten Petrus en Jacobus en Johannes, en dat kind eren vader en mutter. Wennen wordt am dat kind geheeld en getruurd, aber hij zei ze zullen nicht heelen. Zij is nicht dood, zij schlaapt bloos. Zij aber lachten even am, wil zij wisten dat zij dood wier. Aber hij schekte alle uit, neem haar aan de hand en zeed, kind, sto op. Dan kwam de jester aan haar nen, en zij stond plaatselijk op. En hij beveel aan, er wat te eten te geven, en ihre Eltern verwunderten sich. Hei aber befaul an, dort keinem te zeigen, wat du passiert dir. Dann roept Jesus seine 12 Jünger taub en je van Kraft en Vollmacht über alle Soton, en ook Krankheiten te heilen. En hij schickt an, dort Gottes Recht te predigen, en die Kranke te heilen. En hij seht an, nehmt nicht mehr op jene Reis, nicht Gonstadja, nicht Tauschen, nicht Brautuk, nicht Geld, nicht im Mollen tweidet hamd. En wo immer je an ein Hüs nen gonen, do blieft, wat je wara wieder gonen. En wann se jünd wo nicht abnehmen, dann gut von so'ne Stadt wach. En om an te warnen, schädert jünd den Stoff von de Feit. Dann geben se sich ab dem wach, en gingen durch die Städter, en predigten dat Evangelium, en heilten überall de Kranke. Als Herodes, der über Galiläa herrschen deit, hier wat da alles passiert, wüsste nicht wat er denken soll, wils ein geseden Johannes wir vom dort abgestohnen, ein geseden Elia wir fern dach gekommen, en andere seden ook, dort einer von der Eule Propheten abgestohnen wir.

mi red, hod ei nagoldne stang, de stod og ere puten in ere veng te meten, en de stod as am feierkont utgelacht, de as so breit og slank, en he mot de stod mat de stang, en de mot 2500 kilometer, en de as so breit en so hoog og slank. Dan mot he de veng, de vieren ungefähr 70 meter hoog, dat as no de menschen mot de engel brugt. De stod zweng vieren van jaspis gebüt, en de stod selbst van achtet gold, klor aus glas. En de grondsteine unja de stod zweng vieren met allerhand diere steine besaat. De eerste grondstein wie jaspis, de andere ein saphir, de dritte ein chalcedon, de vierde ein smaragd, de vijfde ein sardonyx, de zesde ein sarder, de zevende ein chrysolit, de achte ein beryl, de negende ein topas, de tiende ein chrysopras, de elfde ein hyacint, de twaalfde ein amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen, jeder poort uit eine parel gemaakt. En de gassen in de stad waren van achtet, glaskloret gold gemaakt. Ober ik zag door geen tempel bennen, wils de almacher Gotten haar en dat lam zijn van aan de tempel. De stad haft dat ook niet nodig dat de zon oder de mond doornen schienen, wils God zijne herrlichkeit schient doornen en dat lam is ere lamp. En de zeilige wordene veldje wandelen in eer licht. En de kennings op de eerd worden ere herrlichkeit doornen brengen. Ere poorten zullen den dag even niet toegemaakt worden, en door wat keine nacht zennen. Ze worden door ook de veldje ere herrlichkeit in eer nen brengen. Door wat nust gemeinet oder arenet nen gonen, en ook keiner de schandhafte dingen aanrecht en legendheid, ober bloos die aan dat lam zijn levensboek angeschreven zijn. Kapitel 22. Dan weist de engel mij een reinen stroom van levenswoeter, klar als een kristal, die kwam van God en dat lam eren troon. Midden verlengde gas en aan jeder ziet stroom stond een levensboom, die 12 vruchtarenden dat jaar droeg. Die boom brachten alle maand ere arend, en de boombleder deinden de veldje tot de gezondheid. En du hast geen verbonden, Meier, wils God en dat lam eer troon wordt te bannen zennen, en zine deiner waren am deinen. Ze waren am in dat gezicht kicken, en waren sie nomen an ere stierens haben. En du wordt keine nacht zennen, antwortet ook nicht an Lampen oder Sonnenlicht fehlen, wils Gott de Haar es veranlicht, en ze waren van Ewigkeit tot Ewigkeit regieren. Dan seht hij to mi, desse wird sind wahrhaftig en op te verloten, en de helge Propheten ihr Gotten Haar haft seinen Engel geschickt, seine deiner te wiesen, wat nu bald passieren mat. Kijk de mal, ek kom bald, seilig es dei, de sich an de prophetische Wirt in dit Burg hält. En ek, Johannes, sie dei, die dit hierden zag. En als ik dit gehierden gezeinen houd, val ik ver den engel dool, om aan te beden, die mij dit gewezen houd. Dan zei hij te mij, zei du no, dat die dat nicht daunen worst. Wils ik sie die metgenacht en de metgenacht van die breider de profeten en van alle, die zich aan de wierden dit boek houden, bed God aan. En hij zei te mij, versluit de profetische wierden dit boek nicht met een zeil, wils de tijd is bald hier. Wer aangereicht is, dem lot aangereicht blieven, en wer arein is, dem lot arein blieven, ober wer gereicht is, zal wiederhan gereicht blieven, en wer heilig is, zal wiederhan heilig blieven. Kijkt mo, ik kom bald, en hab mienen loon met, ein jiederem donor te geven, wat zine werken gewaast sind. Ik zie dat a en dat o, de aanvang en dat eng, de eerste en de laatste, zeilig sind, die door daunen wat hij bevolen haft, dat ze een reichtum levensboom haben en dat ik de poorten in de stad nengonen kennen. Wils buiten zijn de huing en de zauberer en de hura en de merder en de jetter deinen en alle, die welig liegen en dat een daunt is. Ik, Jezus, heb junt mijn engel met dit zeichnis voor de gemeenten geschickt. Ik zie de wartel en kom ook van David zijn stam. Ik zie de schienen der morgenstieren en de geest en de bruid zeien, kom. En wer dort hiert, der soll auch sein. Komm. En wem darst, dem lot kommen. En wer do wel, soll dat Lebenswurde umsonst nehmen. Ek waren jeder einem, der de prophetische Wirt an dit Burg hiert. Wer do irgendwort tau saat, dem wort Gott dei plogen tau saaten, von dei an dit Burg geschreven stonen. En wer von de prophetische Wirt an dit Burg wachnehmen wort, dem wort Gott sein Port vom Lebensbaum en von der Helge Stadt wachnehmen, wovon in dit Buch geschreven steht. En die dit gesagt haft, sagt, jo, ik kom bald. Amen. Jo.

dan dat jy nie ene weet waar jy gerechtvaardig, en dat jy nie ene weet waar jy verdaamd. Dan zeiden die Pharisäer en Schriftgeleerde te arm, Meister, wie worden jeren een teken van die seinen? Aber hij zei te aan, an weis het eierbreker is het geschlecht. Zeg nu een teken, aber antwoord 16 teken gegeven worden, als dat van profeten Jona. Zo als Jona 3 dagen en 3 nacht en 15 boek weer, zo wordt de menschen zijn 3 dagen en 3 nacht midden in de eed zennen. De menschen van Nineveh waren om je rechts opstonen en dit geschlecht verdaumen. Dan die bekeerde zich als Jona predigt. En kijkte mal, hier is een gerater als Jona weer. De kennen jenu dem zieden, wordt om je recht opstonen en dit geschlecht verdaumen. Dan zij kam van een andere kant welt Salomo zijn wijsheid te hören. En kijkt, hier is een gerater als Salomo. Wann die andere eine jijst uit een mens eruit voort, jijt die derg drie je wildnissen en zeek no ru en fängt die oben nee. Dan zegt hij zich, ik word terug naar mijn huis wonen, van wo ik kwam, en wanneer hij terugkomt, fängt hij dat huis ladig, rein en opgeriemd. Dan jijt hij en holt zich 7 andere geesten die ooien zijn als hij zelfs, en traken aan en wonen door, en dat is met zo'n mens te laat schlemmer als het verheer weer. En zo wordt het dit bezige schlacht ook wonen. Als Jezus nog te al de mensen reed, stonden zijn moeder en zijn breider buiten en wollen am zijnen. Dan zeid am weer, die moeder en die breider stonden buiten, die willen met die reden. Hij zeid, wer is mijn moeder? En wer zijn mijn breider? Hij wijst naar zijn jinge en zeid, hier zijn mijn moeder en mijn breider. Wer dat deed wat mijn vader im hemel verlangt te donen, is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Denzelfde dag ging Jezus uit hem huis eruit, ging al meer en zat zich dol. En om zamelden zich zoveel mensen dat hij in een boot steeg en zich door dol zat, en de mensen stonden om even. En hij vertaald aan mondje ter gelijknissen. Hij zei, door wie een man die ging zijn. En als hij zei, val walket op een stich en de vegel kamen en vrouwten het op. Wout van de zoot val op steiner in bodem, wo nicht veel eerd weer, en dat ging voort op, wie do nicht diepe eerd weer. Aber als de zon op ging verbrennt dat, en wie do nicht warten houdt, verdreeg dat. Wout zoot volmaken distelen, en die distelen wassen op en steckten dat. Dan val ook zoot op een gouden land en bracht vrucht, welke het bracht 100 mol, welke het 60 en welke het 30 mol zoveel als je zeid weer. Wij urenhaft den lood horchen. Dan kamen de jingen naar armen vroegen waarom hij te jane en gelijknisse gereed houd. Daarop antwoord hij aan, wil je dat je geeft is de geheimnissen van hemelrijk te verstonen? Jane ober is dat niet gegeeft worden. Dan wij immer door haft, dem wordt meer gegeeft worden, dat hij meer als genoeg haft. Wij ober niet haft, van dem wordt nog dat genomen worden wat hij haft. Daarom reed ik te aan der gelijknisse. Dan ze zijnen nicht, wann ze ook kicken, en hieren nicht, wann ze ook horchen, en verstonen ook nicht. En den als Jesaja zijn profeten woord woor, je worden immer hieren, aber niemals verstonen. Je worden immer kicken, aber worden dat nicht zijnen. Dan dit volk is am horten verhoort, haft zich de urentou gestopt, en merkt de urentou. Zes kunnen ze met de uren zijnen, en met de uren hieren, en am horten verstonen, en dan omkeren, dan word ik aan heilen. Aber jene uren zijn je zeiend, dan de zijnen, en jene uren, dan de heren. Dan ik zag je de waarheid, vele profeten en je rechte mannen worden jeren je zijnen hebben wat je zijnen, aber hebben dat niet je zijnen, en heren wat je heren, aber hebben dat niet je heert. Dan horcht nu dat gelijknis van den man die door zijn ging, wat dat meint. Wann irgendwer dat woord van Gottesrijk heert en versteht nicht, wat dat meint, dan kämt de bezer en fipst am dat weg, wat in zijn hoort gezeid is. Dit is dat wat op een stich gezeid weer. En wat op een steinerjen gezeid weer, is zo. Dat is einer, die dat woord heert en voert met vreden opneemt.

0: geboren. De soldaten nemen Jezus dan aan het rechthuis in en roepten de ganse bouwende soldaten toe. Zij nemen aan een blijvrode dijk aan en vlachten de stachelkroon en zaten hem die op hem kop. En vongen aan hem te bejrezen als den Judenkenig. En ze schlugen hem immer weiter met een roerstok op hem kop en spiegen nu aan, kneden zich ver aan en beden hem aan. En als ze hem verspot houden, nemen ze hem de blijvrode dijk af en trekken hem weiter zijn kleder aan. Dan leiden ze hem ruit, hem te kritzen. Simon van Kyrene, Alexander en Rufus ervoerder, kwam groot van land en kwam door voorbij. Dem bedwongen ze Jezus in kriets te dreuren. En ze brachten hem nu een plaats, Golgatha genaamd, dat meent een dodenkop. Daar wollen ze hem wien met betret betijbingsstof gemengd te drinken geven, aber hij neemt dat niet. En als ze hem gekritzigd houden, verdeelden ze zijn kleder en trokken lessen om te zijn, wat in iedere krieg wordt. Dat werd de derde stund, klok 9 zum Morgen, als ze hem kritzten. En boven om kriet schreven ze, de Judenkenig, dat wie wat ze jegen am houden en wo wegen ze am kritzten. Ze kritzten met am Taub nog twee merder, einen aan de rechte en einen aan de linke zied, dat het zo erom kwam als je schreven stond, hij wordt onder de verbreker getaald. En die door voorbij gingen, schedden met de kaap en lasterden en zeiden, aha, die den tempel doorbrakst en een dreideur opbuust, raad die zelfs en kom van kriets erop. Hierdoor deden ook de hoge priester en schriftgeleerde even aan spotten en zeiden onder zich, hij heeft anderen geholpen, aber kan zichzelf niet helpen. Laat den Christus, den koning over Israël, nu van kriets erop komen, dat we zijnen en leven kennen, en die met am taub gekritzig werden, schulden ook even aan. Dan op middag wordt het 3 stunden in het ganzen land dichter. En klok 3 uur middag schreef Jezus luid, Eli, Eli, lama, sabachthani. Dat meent, mijn God, waarom hast du mij verloten? Als eenje van die daarbij stonden dat hier de zedende, kijk de mol, die roept den Elia. Dan raand einer en leidt een schwom vol wien edig tragen, stuurt den op een roerstok en hield aan den haan te drinken en zeid, wacht. Wel, we moeten zijn op Elia aan woord komen eraf nemen. En Jezus schreef luid en geef zijn odem op. Dan reed de gedien hem tempel van boven wat ongen uit een ein. Als de officier die aan je in eeuwen stond, zag wo hij schreef en zijn odem opgeef, zei hij, dit man is werkelijk God zijn zijn. Door werden ook vroegers, die van wiedem toet kikten, door je weeren Marie van Magdala en Marie, den jongeren Jacob en Jozef ere mutter en Salome. Deze vroegers waren in Galilea met hem gewaast en houden van hem gezorgd. Er waren ook nog maandje andere vroegers die met hem waren metgekomen naar Jeruzalem. Dat weer halje ovend, de dag aan den ze reden mogen tom Sabbat. Als het ovend wordt, neemt Jozef van Arimathea, een eerlijker roodgever en einer die ook naar dat Gottesrijk luurt, den moed bij Pilatus aan hen te gonen en naar Jezus in een lief te vragen. Pilatus wundert zich dat hij al dood weer en vader den officier en vroeg dem of Jezus al dood weer. En als hij dat derg den officier uitvond, leidt hij Jozef in den lief. Dan koft hij fijne kartoon en neemt Jezus erop en wekkelt hem en de kartoon in en leidt hem en een zorg dat een steen uitgehaakt weer en rolt een steen verder op een loch. En Marie van Magdala en Jezus zijn moeder, Marie, posten acht hier, hoe ze aan haan leden. Als de Sabbat dan even weer, kochten Marie van Magdala en Jacob zijn moeder, Marie, en Salome scheinrekkende eil den doden in te balsameren. En op eerste dag in de week, tijdig Samarius, als de zon opging, kwamen ze om graaf. En ze vroegen zich ongen ander, wer aan den steen van de graf der weichrollen wordt. Aber als ze opkikten, zagen ze dat de steen zo groot als die ook weer, al weichrollt weer. Als ze in het graf en hen gingen, zagen ze aan de rechte zijde een jongen man in witte kleder zetten. Die geef aan doch een dichtje schraak. De aber seht an, sie sollen sich nicht fürchten. Je sieken o Jesus von Nazareth, der gekreuzigt ward, der ist abgestohlen, der ist hier nicht. Kickt, dort ist der Stadt, wo sie am Handgelegt hauden. Aber Gott entsagt seine Jünger an Petern. Er wird fern no Galiläa gehen, dort wo je am seinen so was er je seht. Verwillert, dort sie zetterten, gingen die Frühs in dem Grauf und flühen davon. Und weil an so Angst wir, sehde sie dort keinem. Als Jesus dann tätig den nächsten Tag in der Werk abgestohlen wir, lädt er sich dort erste von Marien von Magdala seinen, von der er 7 Devils ausgetrieben hat. Sie ging und sie das erste Dei, die dort erste bei ihm gewasst wären, die noch hielten und trüerden. Als die hierden, dort Jesus lebt und dort sie ihm seinen hauden, je lebte sie dort nicht. Nur hier aus 2 von an ab ein Land war gingen, lädt Jesus sich von an eine andere Gestalt seinen. Dann gingen die Träg und sehen die anderen dort, aber sie lebten die dort auch nicht. Nur hier lädt Jesus sich von den Alf seinen, während der Alten. Und er schuld an, wegen ihren Unglauben, dass sie die nicht gelebt haben, die am Gesehenen haben, dort hier abgestohlen wir. Er sagt an, Gott an alle Welten an und predigt alle Menschen das Evangelium. Wer da gelebt und gedebt wird, wird selig worden. Wer aber nicht gelebt, wird verdammt worden. Und wat de uittekne wort, de de leven as dit. Ze worden in mijn nomen dievel uittrieven, en een onbekende spreuken reden. En wanneer ze slangen, hantieren, oder jef drinken, dat wordt aan nus schoden. De worden de kranken de heng oplaaien, en de worden gezond worden. En als de haar met aan je reed houdt, wordt hij am himmel en je nomen. En zaad zich bij God, to reich de hand dool. Dann gingen sie rüt und predigten alle Wegen, und der Herr wirkt mit an und bekräftigt dort Wort, der ich Wundertekens, die dort abkämen. Wie viele sich dort übernommen haben, die Geschichten zu schreiben, die unter uns vergegangen sind, und unter uns gelebt worden, so es uns die von denen gegeben sind, die dort selbst gesehen haben, und denen am Wort sind, darum habe ich mich auch überhergemerkt, alles von Anfang an gründlich zu untersuchen, und die mein wertgeachter Theophilus dort ordentlich zu berechten, dass du einen fausten Grund auf hast, was die es geliert worden. Da wir in der Zeit aus Herodes König über Judäa wir, der Priester Zacharias und Abia seine Dienstgruppe, seine Frau Elisabeth, eine von Aaron seine Töchter. Die waren beide fromm vor Gott und hielten seine Gebote und Lehren, und lehte sich nicht zu Schulden kommen. Aber sie hauten keine Kinder, weil Elisabeth nicht Kinder haben können, und wären auch all beide alt. Und einmal außer an einem wie sein Priesteramt für Gott zu verrichten, so aus das Priestertum dort verlangt, ging he an den Herrn sein Tempel annehmen, das Rüegopfer zu brennen. Und das ganze Volksschau war stund während der Rekerstund büten und bet. Dann käme er einmal den Herrn sein Engel und stund an der rechten Seite beim Rekealtor. Als Zacharias den sah, verfiert er sich und ihm überkam eine Angst. Aber der Engel sagt zu ihm, Zacharias, fürcht dich nicht. Dein Gebet ist gehört und du wirst von deiner Frau Elisabeth ein Sehen kriegen und den sollst du Jehoahn nennen. Und du wirst Frauen glücklich sein und viele werden sich zu seiner Geburt freuen. Dann he wort an Gott seine Ohren groß sennen, he wort nicht Wein oder storket Getränk trinken, und he wort all am Mutterlief den Heiligen Geist kriegen. He wort in dem Volk Israel viele Trigno ehren Gott bringen. He wort an die Kraft und Geist, den Elia haut, ferm Haaren gonen, und die Vorlös ihre Horten mit die Kinder tot bringen, und die Angelebende zur Besinnung bringen, die Gerechte ihre Weisheit anzunehmen. Den Haaren und Volk reiten mögen. Und Zacharias sagt zu den Engel, woran kann ich weten, dass dit so ist? Dann ich sie in Ola Maun, und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Dann sagt die Engel zu ihm, ich sie Gabriel, der für Gott steht, und wird geschickt, mit dir zu reden, und die gute Nachricht zu bringen. Aber nun kicke mal, will du mich nicht leben, als ich dir das sehe,
1: wat zu seiner Zeit passieren wird, wirst du stamm worden und nicht reden können, was dit aller für ein Tag kommen wird. Das Volk überlührt nur Zachariasen und wundert sich, warum er so lang im Tempel bleibt. Und als er rüttkäme, konnte er nicht zu anreden, und sie merkten, dass er im Tempel ein Gesicht seinen haut, dann er mögt an Tierkens fair und konnte aber nichts sagen. Und aus seinem Dienstzeit Eva wir, ging er zurück nach Hause. Und bald darauf trug Elisabeth ein Kind um ihrem Horten und blieb dann 5 Monate für sich allein und said, dit haft die Haar für mich an diese Zeit gedonen, und nu brauch ich mich nicht mehr für Menschen damit schämen, dass ich nicht Kinder habe. Und als 1. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott nur die Stadt Nazareth in Galiläa nur ein alleinstehendes Märchen geschickt, der Josef von Utdorfsinnen Stamm anvertraut wird, und das Frühmensch heißt Marie. Und der Engel kam bei ihr an ihn und said, ein Gruß an die, die du Haar hoch wird achten deit. Der Haar ist mit die. Sei aber wir verlegen über den Gruß und wundern, was die zu bedienen haut. Der Engel aber sagte ihr, Marie, fürcht dich nicht, du hast bei Gott Gnade gefunden. Und sei mal, du wirst ein Kind tragen und wirst ein Sehen zur Welt bringen und sollst am Jesus nennen. Die wird groß sein und den Allerhöchsten sein Sehen genannt worden. Und Gott der Herr wird am sein Vater Duft seinen Thron geben. Und er wird ewig über Israel König sein. Sein Königreich wird niemals in Eng nehmen. Marie frucht den Engel, wo soll dit worden, denn ich sie ein alleinstehendes merke. Der Engel sagt zu ihr, der Heilige Geist wird über die kommen und den Allerhöchsten seine Kraft wird so aus den Schalten über die kommen. Darum wird der Heilige, der von dieser all geboren worden, Gottes Sehn genannt worden. Und kicke mal, deine Nicht, Elisabeth, trägt nu an ihrer Ole Dörr auch ein Kind, von der du gesagt wird, dass sie nicht kon Kinder haben. Der ist nu eine 6. Monat. Dann für Gott ist nicht unmählich. Marie sagt, ich stoh den Haaren zu diensten. Lot am mit mir, donen, was er will. Dann verleiht die Engel ihr. Dann mögt Marie sich reit und spaut sich, dass sie nun eine Stadt und ein Boy in Judäa käme, wo sie bei Zacharias am Hus an ein Jink an Elisabeth begreist. Als Elisabeth den Gruß von Marien hielt, sprung er dort Kind am Mutter lief, und der Heilige Geist käm über Elisabeth. Und sie schrie, gesegnet bist du unter die Frühes, und gesegnet ist dort Kind, dort von die Wort geboren worden. Aber warum hab ich dort verreicht, dort mein Haar seine Mutter nur mir kommen soll? Dann se bald aus meine Uhren, denen Großhirden, sprung mir dort Kind am Mutter lief mit Freuden. Je sehend, es sei, die dort gelebt, dort es so raum kommen wird, aus der Haar zu ihr gesagt haut. Und Marie seht, meine Seele läuft den Haaren, und mein Geist freut sich an Gott, meinen Heiland. Hij haft mij zijn geringe dienstmerken niet vergeten, en van nu aan worden alle geschlachten zeggen dat ik gezegend zie. De Almacht ja haft grote dingen aan mij gedaan en zijn nomen is heilig. Zijn erbormen wordt immer even die blijven die aan verrichten. Hij haft met zijn oren gewaltige dingen gedaan en die in het elend gezet die in zich stolt zijn. Hij haft harscher van troon gestaan. Und die zu ihren gebrachte Leerstonen. Er hat die hungrige Gode zukommen lassen, aber die Recke mit Ladje hängen war geschickt. Er hat seinen Knecht Israel und hat nicht vergeten, sich ab immer und ewig über Obraumen und seine Nachkommen zu erbormen, so was er zu unseren Vorderen gesagt hat. Marie blieb bei Elisabeth ungefähr 3 Monate und ging dann weiter nach Hause. Als die Zeit kam, dass Elisabeth ein Kind haben soll, bracht sie ein Sehen zur Welt. Ihre Nobisch und ihre Freundschaft hielten, dass die Haar ihr große Not bewiesen hat und freute sich mit ihr. Am 8. Tag kamen sie, das Kind zu beschneiden und wollen am nur seinen Vater Zacharias vernehmen. Dann vermüllt seine Mutter sich und sagt, nee, die soll ihr Hohn heiten. Sie sagten zu ihr, då är sig an din friendship keiner de den nomen haft. Dann möge sei sinen vor der Tekensfer am utefänge wo hei den nane woll. Hei fadert sich wo zum schrieven an schreif, sie nomen es je hauen, an sie wundert sich worum. Dann ging am plötzlich dat Mühl op, an seine Tung wie los, an hei kon reden an lov Gott. Dann kam ne Furcht über all um die do aram wohnten. An alles, was da wie gesagt worden, kriege sie an die jüdische Borchländer zu hören. An alle, die dort hierden, lehte sich da zu horten gohnen und sehen, wat wird dit fein Kind sein? Dann Gott seine Hand wie bestemmt über arm. Dann kam der Heilige Geist über seinen Vater Zacharias. Dann seht die am prophetischen sein so. Je sagend es Israel er Gott an Haar, dann er haft sein Volk Israel besucht in Jerat. Er haft uns uit sein Knecht Doof sein Hus mit den gewaltigen Heiland versorgt. So was er uns uit alle Tiden her, der ich seine heilige Propheten hat sahe loten. Dort wie von unser Fiend an all day, die uns hausen, solle Jerat worden. Die Gnod an uns zu bewiesen, die er unser Vorders versprochen hat, an seinen Bund nicht verjete wurde. Und dort er unseren Verfoder Obram und dort abgeschworen hat, dort er sein Versprechen hole wurde, an uns von unser Feind raden, dort wir arm ohne Furcht, solange es wir leben, an Heiligkeit und Gerechtigkeit deinen können. Und du, Kind, wirst den Allerhechsten sein Prophet genannt worden. Und du wirst den Haaren vorabgehen, um den Wachheit zu mögen. Du wirst den Dein Volk sein, dass sie dadurch keine Gerat worden, wann an die Sünden vergeeft worden. Der Gott sein Leiftolie der Bormen wird die Morgens Sonn vom Himmel über uns abgehen, über die zu schienen, die unter die Todeswolk am Diestern setzen und unser Feind ab den Friedensweg abstieren. Und dort kennt was und wird stark im Geist und er bleibt in der Wildnis, Bet he für ein Tag käme sich Israel fertigstahlen. Der Kaiser Augustus befolgt zu seiner Zeit, dass all seine Menschen sollen geteilt und am Tagsregister eingeschrieben worden. Das wird das erste Mal, dass die Menschen geteilt worden und passiert aus Kyrenius der Regentschaft in Syrien haut. Und in jeder muss dahin gehen, wo er geboren wird und sich da einschreiben lassen. Josef wohnt in Nazareth in Galiläa, und muss dann nur Bethlehem und Judäa gehen, weil sein Stammvater, der König Doof, durch die Buren wir. Josef nahm Marien mit, der am Anfang vertraut wir, und auch ein Kind in ihrem Horten drüber. Und gerade während sie in Bethlehem waren, kam die Zeit, dass sie das Kind zur Welt bringen musste. Und sie brachte ihren ersten Sohn zur Welt, wickelt am in Winglen, und led am in eine Futterkrab, dann am Gasthaus wir kein Ruhm zu fingen. Und der Jägend während die Nacht Schobhorder bestab und wirkten über ihre Feiwirtschaft. Und plötzlich stund den Haaren sein Engel fern an, und Gott seine Herrlichkeit mögt dort um an so da, dort an doch eine große Angst überkäme. Aber der Engel seht to die Horde, sie solle sich nicht verrichten. Dann horcht. Ich bring you eine gute, große Freude notrecht, wozu sich alle Menschen freier wurden. Jü erst diese Nacht en duft seine Staud, der Heiland geboren, der Haar, Christus. Und am Ute fingen auf das so erst, wo jedo ein Kind fingen dort in Winglen eingewickelt erst und in eine Futterkrab legt. Dann stunden bei den einen Engel plötzlich eine große Schor Engel und lobten Gott und sungen amt zu ehren und seden, je ehrt sie Gott im höchsten Himmel und Fried für die Menschen auf Erden, an die hei sin gefaulen haft. Und aus die Engel war da trägen um Himmel fuhren, seden die Hord einer zum anderen, da will wir nu fort nu Bethlehem gohnen und die Geschichte unge siegen, die de Haar uns haft weiterloten. Und sie spaude sich, dass sie Haaren kämen und fungen Josef und Marien und dort tog dat Kind dort wirklich an die Krab lag. Und als sie dort Kind gesehen und hauden, vertalte sie alle Mann, wort an von dort Kind, wie gesagt worden. Und alle, die dort hierden, wunderte sich dort eben, wort die Schob hort an zu vertalen hauden. Marie überlegt sich, jede Wut zu horten gönnen, und doch dort eben no. Die Hort gingen war da träg, und lobten und verherrlichten Gott für alles, wat ze je heet in je zijnen houden. En dat het kracht zou je waast wie als aanwezigd worden. Om 8 uur moest dat kind besneden worden. En hij kreeg zijn nomen, Jezus, groot zo als de engel dat bevolen houdt, nog eie Marie aan de ruur. En als de eerst nog 33 uur te er reinjong tussen bleven wie, zoals Moses in Jezaads verschreef, brachten de elderen dat kind naar Jeruzalem om tempel, om arm aan God te overgeven. Dat Jezaad zegt, jeder eerste jong die ter wereld komt, zal den haren als heilig overgeeft worden. En ze willen den haren ook een opfer brengen, zoals dat Jezaad dat verlangt. Een paar turtelduven, oude een paar jonge duven. In Jeruzalem woont dan een man, die heet Simeon. Dat wie een vrome man die God verrichten deed en daar nog luurt dat Israël er heiland komen zal. Simeon houdt den Heiligen Geist. En die houdt aan gezegd dat hij Israël er een Messias nog met zijn eigen uur zijn wordt, eer hij gestorven wordt. Dan ging hij van Geist gedrongen in tempel en aan. Als de elderen dat Jezus kind door aan brachten, zoals aan vijf schreven via, dan neemt Simon dat kind op zijn arms en loof God. Hij zegt haar, du hast dien verspreken geholen. Nu laatst du dienen deine in vreden sterven. Nu hebben mijn uren dienen heiland gezeinen. Den du voor alle mensen hergesteld hast. Een licht die heiden de waarheid te brengen. En een heerlijkheid voor dien volk Israël. Jozef en Jezus zijn moeder wonderden zich door even wat Simeon van dat kind te zeggen houdt. En hij geeft aan zijn zegen en zei te Marien, Jezus zijn moeder, dit kind is daartoe bestemd dat er aan in Israël vele woorden te faul komen en ook dat vele der aan woorden opgerecht worden. Hij wordt een teken zijn waar vele woorden door jegen reden. En ook dat die ene zeil wordt een schweet gestoken worden, dat het van een dag komt wat vele mensen hem horen denken. Im tempel werd dan ook geroden profetin, Anna, Faniel zijn dochter, die stamt van Assur her. Die werd al zeer oud, 7 jaar wie ze bevriet was, en werd nu al een weetvrouw van 84 jaar oud. Die oude vrouw verleed den tempel niet, die bleef door dag en nacht en deende haar met fausten en beden. Die traf dat door dan ook alle aan. Dan dankt die God en vertaalt van haar en Jezus te alle man in Jeruzalem, die nu dat heil luurden. En als Jozef en Marie alles gedonen houden wat God zijn Jezaads verlangt, gingen ze terug naar huis naar Galilea, naar haar ene stad, Nazareth. Dat kind was groot en sterk en weer zeer klug, en God zijn genoeg weer met hem. Zijn elderen reisden alle jaar naar Jeruzalem ten Oosterfast. Als hij 12 jaar oud weer, gingen zij zoals gewoonlijk naar Jeruzalem ten Oosterfast. Als dat fast even weer aan zijn huis gingen, werd de Jezus jong in Jeruzalem gebleven, ohne dat Jozef en Marie dat wisten. Zij dachten dat weer aan haar gezelschap en reisden een ganzen dag, eer ze mank haar vriend en vriendschap aanvangen naar dem jong te zieken. En als ze hem niet vongen, gingen ze terug naar Jeruzalem om door te zieken. Om 3 uur vongen ze hem im tempel met de leraars om hem, en dat hij nu aan horicht en vreugen staal. En alle die hem heden wonderden zich, wo hij alles verstond en beantwoord. Als ze hem zagen, wisten ze niet wat ze daarvan denken zullen. En zijn moeder zei te hem, zeen, waarom hast du ons dit aangedonen? Kijk mal, dien vader en ik hebben die uit angst gezocht. Hij zei te hem, waarom zocht je nu mij? Wist je niet dat ik en mijn vader zijn huis zijn moest? Aber ze verstonden niet wat hij damit meende. Dan ging hij met aan met, en ze kamen naar Nazareth, en hij gehorcht en wie aan ongedoen. Marie leidt zich al deze weer te horten gonen en vergaut die niet. En Jezus was op en neemt toe aan wijsheid. En God en mensen houden je faulen aan arm. Als Tiberius im 15. jaar als keizer regeert, houdt Pontius Pilatus de herrschaft in Judea en Herodes in Galilea en zijn broeder Philip even Itarea, en Trachonitis, en Lysias regiert eva Abilene. En als Hannas en Caiaphas hohe Priester waren, kam Gott sein Befehl aan Johannes, Zacharias in zijn en een wildnis. En hij ging en alle jenen om Jordan en predigt. Bekeert u en laat u diepen. Dan wordt God u de zinden vergeven. Zoals een profeten Jesaja zijn boek geschreven staat, door schrecht weer en een wildnis, merkt den waagreed van onze haren, merkt voor amen je likken steeg. De leegte zullen alle je veld en de boi en humpels uitgelekt worden. De kromme wee moet in je lik gemerkt worden, en de roche wee glaut gemerkt. En de wereld zal God zijn radung zijn, die voor alle mensen is. De mensen kamen bij hem schouwen zich van je honen diepen te loten. Hij aber zeide aan, je schlangenbroedsel, wer haft u geworden, God zijn je recht in de wee te komen? Zorg zo dat je je eerst oprechtig bekeren, en fangt nicht an zu sagen, wir haben Obrommen aus Foda. Denn ich sage you, Gott kann Obrommen aus diesen Steinen kenja schaufen. Die Axt liegt bei den Bäumen an der Warteln red. Und darum wird jeder Baum, der nicht gute Frucht reicht, aufgehakt und am Vier geschmeten. Die Menschen fragen am, was soll wie daunen? Ja, hauen sie zu an, wer zwei Sauts Kleider haft, soll dem eint geben, der keine haft. En wer te eten haft, zal dat kraak zo merken. Dan kamen de taxcollector om zich diepen te loten en vroegen, leraar, wat zal wie doen? Hij zei toe aan, collect niet meer als dat je zaad verlangt. Dan vroegen om de soldaten, en wat zal wie doen? Hij zei toe aan, neemt keinem met je wald geld af en doet keinem vals beschuldigen en zie tevreden met je een loon. Weil die Menschen damit rekenden, dass Christus kommen wird, wunderte sie all auf Johann, der ablenkt wir. Johann sagte an alle, ich deibt du mit Wotter. Da wird aber einer kommen, der stärker ist als ich, gegen dem ich dort nicht wird sie, dass ich am die Show ablese. Der wird du mit dem Heiligen Geist und mit vier deiben. Er hat seine Schmiedschäffel in der Hand und wird seine Draschflur gerindlich reinigen. Den Weid wird er am Specker bringen, und das Spree am Vier schmieden, dort niemals utjeit. Er ermohnt die Menschen noch durch verschiedene andere Warnungen und predigt an dort Evangelium. Aus Jehaun Herodesen, den Viertelharscher dort verhält, dort er sein Bruder Philips in der frühe Fried haut, und wer ihn all dort erreicht, dort er gedonen haut, lädt er bover all dort noch Jehaunen entstoppen. Als dat volk is alle gedeipt weer, wordt Jezus ook gedeipt. En als hij bed, mögt de hemel zich op. En die Heilige Geist kam en körperliche Gestalt erauf en zaad zich op arm zoals een duw. En de stem vom hemel zeed, du best mijn leven zien met den ik zeer tevreden zie. Jezus zelfs weer ongeveer 30 jaar oud, als hij zijn dienst aanvang. Ze hielden hem alle van Jozef zijn zeen. Een zeen van Eli, een zeen van Matat, een zeen van Levi, een zeen van Melchi, een zeen van Jana, een zeen van Jozef, een zeen van Matatia, een zeen van Amos, een zeen van Nahum, een zeen van Elzi, een zeen van Nangi, een zeen Mat, en een zeen van Matatias, een zeen van Zemai, een zeen Jozef, een zeen van Juda, een zeen van Johanan, en zeen van Reza, en zeen van Zerubabel, en zeen van Zealtiel, en zeen van Neri, en zeen van Melchi, en zeen van Adi, en zeen van Kusam, en zeen van Elmadam, en zeen van Her, en zeen van Jezus, en zeen van Eliezer, en zeen van Joram, en zeen van Matat, en zeen van Levi, en zeen van Simeon, en zeen van Juda, en zeen van Jozef, en zeen van Jonam, en zeen van Eliakim, en zeen van Melia, en zeen van Menam, en zeen van Matatan, en zeen van Nathan, en zeen van Doften, en zeen van Jesse, en zeen van Obed, en zeen van Boaz, en zeen van Zalma, en zeen van Nahason, en zeen van Amenidab, en zeen van Ram, en zijn van Heisran, en zijn van Peres, en zijn van Juda, en zijn van Jacob, en zijn van Isaac, en zijn van Obraumen, en zijn van Tara, en zijn van Nahor, en zijn van Zeruk, en zijn van Regu, en zijn van Peleg, en zijn van Eber, en zijn van Zala, en zijn van Kenan, en zijn van Arfashad, en zijn van Zem, en zijn van Noah, en zijn van Lamech, en zijn van Methuselah, en zijn van Henoch, en zijn van Jerad, en zijn van Mahalaleel, en zijn van Kenan, en zijn van Enos, en zijn van Zeit, en zijn van Adam, die van God kwam.
0: Dan kwam Jezus vol van Heilige Geest van Jordan terug, en werd van Geest in de wildnis gevierd, waar hij 40 dagen van Dievel verzocht werd. Hij had in die dagen nust, en als de Eva weer een honger nam. De Dievel zei te hem, wanneer du God zijn zin best, dan je bij deze steen brood te worden. Jezus zei, dat staat geschreven, een mens leeft niet bloos van brood, maar van alles wat God gereed heeft. Dan neemt de Dievel hem op een huren boeien op en leidt hem en een urenblijk alle koninkrijken en de wereld zijnen, en zei te hem, die wo ik die alle met macht en heerlijkheid toop geven, dan die zijn mij gegeven worden, en ik kan die dem geven wem ik wil. En wanneer du mij aanbeden worst, is dat alle dient. Jezus zei, dat staat geschreven, du zalst zes keinem als God dienen haren aanbeden, en einzig arm zalst du dienen. Dan bracht de Dievel arm naar Jeruzalem en stalt arm op de hechste tempelspets en zeid, wanneer du God zien zijn best, dan spring van door erauf. Dan door staat geschreven, hij wordt zijn engel bevelen die te bewaren. Die worden die op een heng drogen, dat u die de feit niet aan een steen steten worst. Jezus zeid, door es je zegt, du zalst God dienen haren niet verzieken. Als de Dievel met al zijn verzekeringen derg weer, verleidt hij aan wat de nächste gelegenheid. Jezus kwam en den Heilige Geist zijn kracht trekt naar Galilea en dat niet spreidt zeer schwind door de ganze gegend. Hij leert in er zijn gogen en allemaal loofde hem. Dan ging hij naar Nazareth, waar hij opgewassen weer, en om Sabbat ging hij in zijn gogen en zoals hij dort gewaand weer, en stond op om wat te lezen. En dan wordt den profeten Jesaja zijn schrift gegeven. En als hij dat boek opmerkt, vond hij de stad, waar zo geschreven staat. Den Herren zijn geest ruht op mij. Dan hij heeft mij gewählt, de arme dat evangelium te predigen, en geschickt, die met een gebrokenen hoort te heilen, de vastgenomenen te predigen dat ze vrij en los zijn, en de blinden dat ze zijn kennen, en die vrij te stalen, die ongedrekt zijn, en te zeggen dat God zijn genoden jou gekomen is. Dan moet hij dat boek touw en geeft in deine dat trig en zaad zich dool, en alle man en zijn synagoog kijkt nu aan. En hij zei toe aan, vandaar is dit passiert, zoals je gehoord hebben. Ze geven hem alle recht en wonderde zich over de zeligmakende woord die hij reed, en zeiden, is dit niet Jozef zijn zoon? En hij zei toe aan, je worden mij bestemd nog dit spreekwoord verholen. Dokter, help die zelfst. Wie hebben je hier wat du en Kapernaum voor grote dingen doen hast? Nu doe die hier thuis en die stout ook. Hij zei weer, ik zei je de waarheid. Een profeet wordt thuis en zijn stout keimol opgenomen. Ik zei je dit. Door weeren toe Elia zijn tijd veel weet vroeger in Israël als de hemel 3 jaar en 6 maanden versloten weer, en even dat ganse land een grote hongersnood kwam. En toch wordt Elia nog geen weet vroeger geschikt buiten een en Zarepta en Sidon. En door weeren in Israël toe Elisa den profeet zijn tijd veel uitzeltje, en van die wordt geen gereinigd buiten Naaman van Syrië. En die aan de schoul waren, worden alle vlammen dol als ze dat hielden. Ze stonden op en juren aan met de stoute ruut en nemen aan nu een steilen afgrond op een boy, op den de stout stond om aan vandoor erop te schmieden.
1: aber he jink medden derich an en jink sinen waag. En he jink no Kapernaum, ne staut en Galilea, en liet an doa om Sabbat. Ze wunderde sich iwa sine liet, en do wie ne Krauf do hinga. En de sine gog wie en maun vom Dievel beseten, met en onreinen geist, de schrie ich so lüd aus he kun, en seed, Lot ons toch, wat hab wie met die Jezus van Nazareth te donen. Best die u komen ons in de grond te brengen? Ik weet wer du best. Du best God zijn heiljaar. Jezus bevol am streng stel te zijn en uit den maan eruit te komen. De dievel schmeet den dool voor alle mensen en voer eruit, ohne am schoden te donen. En we kwamen alle naar voricht en zeiden on je zich, Wat es an diesen Mensch seine Wied von der Kraft? Mit Macht und Gewalt gebitt he die anreine Geister an die vorne rüht. Und wat he gedonen haft, wat an der ganze Jähnt rundgerät. Jesus verleitte seine Gog und jink bei Simon im Hüse nennen. Simon seine Schwiermutter leit un ihr sehr hügert Feber und sie bauten Jesus er zu erhalten. He jink und bäckt sich ewa er, En daar zijn gebeden het woord, verleid er dat feber. En zij stond voort op en bedeind aan. Als de zon om je ging, brachten die mensen alle hand kranken naar Jezus. Hij leidde jedem de hang op en heilde aan. En daar kwamen uit veel mensen dievels eruit en schreeuwen, du best God zien zijn. Hij aber beschwicht die en geeft die niet de gelegenheid te reden, wil die wisten dat hij Christus weer. Jegen morgen ging Jesus nun einsamer stehen, die Menschen übersachten sich arm, und als sie dorthin kämen, wo er wir, versachten sie arm dort zu holen, und nicht loten weich zu gehen. Er aber seht, ich mag auch noch nur andere Städte gehen, dort Evangelium von Gott sein Reich dort auch zu predigen, dann dort erst, wozu ich gekommen sie. Und er hielt an, in der Synagoge in Judäa zu predigen. Einen Tag, als Jesus am See Nazareth stund und das Volk sich am Arm drängt, da Gottes Wort zu hören, sah er zwei Boots am Eiver stonen, während die Fische ihre Naz waschen. Er stieg in das eine Boot hinein, dort Simon sind wir, und sehen, er soll ein Ängstje vom Eiver auffahren. Dann sah er sich dol und lehrt die Menschen von dem Boot. Und als sie abhielt mit Reden, seht er zu Simon, vor und ab, wo er deep is en lot de naad erop te fashen. Peter zei to am, Meister, we hebben de ganze nacht schwor geschaft en hebben nuscht gekregen. Ober een doen, wann du zo zeist, en lot ik dat naad erop. En als ze dat deden, kregen ze een grote schoof fash, zodat er naad aanvangen twee te rieten. Dan wangen ze er een partner im anderen boot, dat die aan zullen komen helpen. En die kamen en ze houden de boots beid zo vol dat die aanvangen om je te gaan. Als Simon Peter dat zag, val hij op knieën voor Jezus en zei, Haar, go van mij weg, ik zie een zinja mens. Dan hij en de anderen die met hem waren, stonden over de mausen vast die ze gekregen houden, en groot zo ook Jacob en Johan, ze bedeer zijn zeens. Simon zijn partner. En Jezus zei te Simon, Fercht die nicht. Von nu an wirst du Menschen gerieben. Und als sie ihre Boots dann gelaunt hauden, verleiten sie dort alle und gingen mit am Mert. Und dort nehmen sich so ram, als he in eine gewisse Stadt wie, kam dort ein Utsalzer Mann und sagt Jesus und voll verarm auf dem Gesicht und sein Haar, wenn du weißt, du kannst mir reingehen. Und he streckt seine Hand ut und schiert am an und sagt, Dort war ich daunen, und plötzlich wir sind utsatz weich. Und Jesus verbot arm dort irgendwem zu sein. Aber er soll gehen und sich den Priester verstahlen und aus ein Getägtnis von seiner Reinigung ein Opfer bringen, so aus Moses befohlen hat. Aber dort nichts von Wort er gedonen hat, verspreit sich bloß so viel mehr. Und die Menschen kämen beim Schauwe, arm zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Aber Jesus ging fürchen für sich allein, zu beten. Einen Tag, als er lehrt, seiten am Pharisäer und Schriftgelehrte, die uit alle Darpa und Galiläa und uit Judäa und Jerusalem gekommen wären. en God seine Kraft stond am te hand die Kranke te heilen. Dan brachten Waldje Mana een gelähmden Mann op een bad, den sie versuchten, an end te brengen en ver Jesus hand te leien. Aber als sie keinen Weg fungen, am an end te brengen, wilde so veel Menschen wären, stiegen sie op een Hüsen op en leden die Thielen te zien, en leiden am het bad taub medden mankem Volk ver Jesus erauf. Als hij ihren Glauben sagt, seht hij tot den Mann, Mensch, die sind deine Sünden vergeeft. De Schriftgelehrten Pharisäer fangen an, darüber nur zu denken und sehen, wer ist dit, der Gottes lasterlich redt? Wer selbst aus Gott kaum Sünden vergeben? Aber aus Jesus ihre Gedanken morgt, seht hij to an, te wat ha je zo'n Gedanken am Horten? Wat is leichter zu sagen, die sind deine Sünden vergeeft, oder zu sagen, steh op und go. Aber dort je weten kennen, dort die Menschen sehen, ob ihr denn die Kraft haft, Sünden zu vergeben, seht hey zu den gelähmten Mann, ich sei die steh ab, nimm den Bad und go ne Hüs. Hey stund plötzlich fer an ab, nimm sein Bad ab, dort he lag, jink ne Hüs und lobt Gott. Alle Mann staun dort Eva, und sie lobten Gott. Anne, wir käm auch ne Furcht, dort sie sehen, wir haben von der Büte gewöhnliche Dinge gesehen. Aus dit Ewe wir, ging Jesus rüt und sag Levi, ein Taxkollektor, an seine Taxboot setten. Jesus sagt zu ihm, komm mit mir mit. Und Levi stund ab, verleiht alles und ging mit. Dann reit Levi bei sich im Hus eine große Gastmahltät üt, und da wären ein großer Schauf, Taxkollektor, und noch andere, die mit am Taub alten. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer grunzten durch Ewe zu seinen Jüngern und sehen, warum do je mit Taxkollektor und Sünder taub eten und trinken? Jesus sagte an, die Gesunde brücken den Doktor nicht, den brücken mal die Kranke. Ich sehe kommen, die Sünder anzusporen und umzukehren und nicht die Gerechte. Sie sagten zu ihm, ja haben sie die Jünger fausten und beten fürchen, und so auch die Pharisäer ehre, aber die Jünger eten und trinken. Und er sagte an, kann je den Brief um seine Freund bad durchbringen, dort die Fausten, solange es die Brief um Bian ist? Aber die Zeit wird kommen, wenn die Brief um ihr Wort von an wahrgenommen sind, dann werden sie Fausten. Dann red he to an derchen Glücknis. Keine Neid und nie Kleid zeig ab an Ouleten ab, wie dann red he dort nie an zwei, und dort nie Fleck paust nicht ab dat Ouleten ab. Und auch jetzt auch keiner nie in Wien an Ole Wien-Ladersch ernähren. Von den nie in Wien wurden die Ole Ladersch abplatzen, an den Wien verquedden, an die Ladersch wieder verbrockt. Aber nie in Wien mott an nie Ladersch gegote worden, dann blieb beides gut. Und wer Ole in Wien getrunken haft nicht fort und darsch nur nie, dann sagt der Ole erst beter. Dort nehmt sich so herum, dass Jesus einen Sauberterchen getreidfleck erging, und seine Jünger plocken sich Ohren und rubbelten die mit den Hängen üt und alten die Kirche. Einige Pharisäer fragen, warum do je am Sabbat, wat je in dat je saad sass? Jesus sagte an, hab je nicht gelesen, wat doft en die mit am wären, deiden aus sei hungrig wären? Wo he am Gotteshuis jink en dat brood out dat Gott je weit wier, en ook die geeft die met aan wieren, dat wie jij dat je zaad, dan dat brood weer bloos voor die priester te eten. En hij zei toe aan, die mensen zien es ook haar even den Sabbat. Aan een ander Sabbat ging hij in een synagoge en een leed. En daar weer een man, dem de rechte hand verdreigd weer. En de schriftgeleerde en Pharisäer posten zeer genijf op nu aan, te zijn of hij am Sabbat heilen wordt. Sie sagten nur eine Ursache, am zu beschuldigen. Hei aber wisst, was sie dachten, und sie zu den Mann mit der verdrehten Hand. Steh ab und komm her. Hei stund ab und käm nur fern. Dann seht Jesus zu an, ich will je ein fragen. Was darf einer am Sabbat tunen? Godet oder schlachtet? Menschen leben raden oder verdorben? Jesus kickt an alle Augen und seht zu den Mann, strack deine Hand ut. Hei dei dort? Und seine Hand wird so gesund als die andere. Sie aber werden doll genug Rache zu eben und rot schlägen an ihren anderen, wat sie mit Jesus doen wollen. An die Tiet ging Jesus einen Tag in een boy te beten, en hij bracht de nacht toe om gebed te God. Samarius roept hij zijn jingen naar zich en wil zich uit aan 12, die hij apostel naamt. Simon, den hij Peter naamt, zijn broeder Andres, Jacob en Johan, Philip en Bartholomeus, Matthias en Thomas, Jacob, Alfeus zijn zoon, en Simon, Zelotes genaamd, Judas, Jacob zijn zoon, en Judas Iscariot, die hem verroden deed. Hij ging met anderen op en stond voor het glik weer met een schoof van zijn jinger, en ook een grote deel mensen van Judea en Jeruzalem en van Tyrus en Zieden, die al meer liggen, die gekomen weer om te heren en van ihre krankheiten geheeld te worden. En ook zonen die van anderen in geesten gekweeld worden, en die worden geheeld. En die mensen proefden om alle aan te scheren, dan van aan kwam de kracht die aan alle heeld. Hij kijkt zijn jinger aan en zegt, zelig zij je arme, dan dat Gottes Rijk es juunt. Zelig zij je, die nu hongeren, dat je zullen zout worden. Zelig zij je, die nu hielen, dan je worden lachen. Zelig zij je, want de mensen die om de mensen zijn, zien het halven halsen, versteten, beleidigen en een slechte nomen geven. Dan ziet vrouwen springt uit vreden, dan im hemel wordt je loon groot zijn. Dan dat is wat jene vorderste profeten ook toegezaad hebben. Aber wij jy, die door rijk zijn, jy hebben jene troost al waai. Wij jy, die nu vol en zout zijn, dan jy wordt hongeren. Wij jy, die hier lachen, dan jy worden treuren en helen. Wij jy, van alle man goed van jy reed, dan dat is wat jene vorderste van die valse profeten deden. Aber ik zei te jy, die me heren, habt jy een vriend leef, en doet die goede te jy halsen, zegen die jy vleken, en bet voor die jy beleidigen. En wer die op ene baag slijt, dem hol die ander ook aan. En wanneer die weer de jaak waag neemt, dan jaf am ook dat haamt. Wer die am wat prachert, dem jaf dat. En wanneer die weer dat dienje waag neemt, dan vader dat nicht treg. Doet je ook dat voor anderen wat je anderen wilde wensen voor je te doen. Wat heb je van een dank ervoor, wanneer je die goed bent, die je goed bent? Dan die zinder zijn ere leef hebben ook goed. En wat heb je van een dank ervoor, wanneer je die goed doen, die je goed doen? Dan dat doen die zinder ook. En wanneer je die leen, van die je dat rekenen terug te krijgen, wat heb je van een dank ervoor? Dan de zender liegen andere zender ook. Van deze rekenen kracht te veel trek te krijgen. Oba, habt je een vriend leef, dood godet en liet, door wo je nust rekenen trek te krijgen, dan wordt je een loon groot zijn en je worden den allerhechsten zijn kinger zijn. Dan hij is to de ondankbare bezewichter ook goed en vriendelijk. Daarom ziet barmhartig, groot zoals je vader barmhartig is. Doet niet rechten, dan wil je ook niet gerecht worden. Verdampt anderen niet, dan wil je ook niet verdampt worden. Verjeeft en je wordt verjeeft worden. Jeeft en je wordt een gouden moot, doolgedrekt, toopgeschadderd, een eeuwig val en een schootje jeeft worden. Dan met die moot, die je van anderen brokken, wordt je ook toegemeten worden. En hij reed toe aan der geen gelijknis. Kan een blinger en blingen leiden? Worden die niet bij de grovenen invallen? Een leerling stijt niet over zijn leraar. Aber wer uitgeleerd is, wordt zo zijn als zijn leraar. Waarom zetst du den splatter en dien broeder zijn uur, en zetst den balken niet en dien eigen uur? De woek haast du to dienen broeder zijn, broeder, laat me die den splatter uit dem uur nemen. Wann du den Balken in den eigen uur nicht setzt, Heichler, trag die erst den Balken uit den eigen uur uit, dann wirst du besser sein können, deinen Bruder den Splatter uit dem uur zu tragen. Dann ein guter Baum tragt nicht schlechte Frucht, und ein schlechter Baum tragt nicht gute Frucht. Jeder Baum ist an seine Frucht zu kennen. Einer plägt nicht Fiegen von Disteln, uit de wijndruven van een bramberbos, en goede mens wordt uit dat goede en zijn horten opgespekkerd, goede voor een dag brengen, en een slechte mens brengt van dat slechte en zijn hort opgespekkerd, slecht het voor een dag. Dan wovan dat hort vol is, reet dat muul. Waarom naan je mij haar, en doen een dag niet wat ik u zei? Ik wil je wezen met wem die te vergelijken is, die naar mij komt, en heert wat ik zei, en dat dan ook deed. Die is met een mens te vergelijken die een huis bouwt en diep wat op een steen groef om den grond door en op te laaien. Als dan een huur woord hij kwam, rijdt de stroom naar het huis op touw en kon dat over niet bewegen, dan dat stond op een steengrond. Wer over hier en dat niet deed, die is met een mens te vergelijken, die zijn huis ohne grond op de eerd bouwt en de stroom rijdt zich door naam, en het huis valt boldhoud in de schoden weer groot. Als Jezus de mensen alles gezegd had wat hij wil, ging hij naar Capernaum. En een officier zijn knecht, den hij veel reken, lag doodskrank. Als hij van Jezus hield, schickt hij de Joodse ältesten aan te beden, aan te komen zijn knecht gezond te maken. Als de naar Jezus kwamen, prachten ze aan op eerens en zeden, die is het weet dat die dat voor hem deist, dan hij haft een leef voor ons volk en haft ons een schuld gebuurd. En Jezus ging met aan met, en als hij eerst niet te weet af van huis weeren, schickt die officier vriend aan te zijn haar, bemeer die niet wieder, dan ik zie het niet weet dat du in mijn dag komst. Daarom heb ik mij niet weet geacht zelfs naar die te komen, aber zei du bloos dat woord, dan wordt mijn knecht gezond worden. Dan ik zie zelfs een man, die de regering on je doen is, en heb soldaten on je mee, en wanneer ik te eenem zei, go, dan gaat die, en te anderen kom, dan komt die. Wanneer ik te mijn knecht zei, doe dit, dan deed hij dat. Als Jezus dit hier, wondert hij zich even aan, en draait zich naar de mensen en zegt, ik zei u dit, zo'n geloven heb ik niet gemol in Israël gevonden. Dan kwamen die mannen die geschikt weer een trek naar huis en zagen dat de kranke knecht gezond werd. Bald daarop ging Jezus naar de stad, na in genaamd, en zijn jongen en een schoof andere mensen kwamen ook met. Als hij naar de stadspoort kwam, droegen ze rood en dode mensen uit. De moeder en weetvrouw er een eentje zijn, en uit de stad kwamen een schoof mensen met er. Als de haar er zag, jammert am dat even er en zeid, hiel nich. Dan ging hij haan en leed zijn hand op het zorg en de dreiger stond stel. Dan zeid hij, jonger man, ik zei die, sto op. En die daar weer dood was, recht zich op en vonk aan te reden. En hij geef de mutter er een zin. Dan even kwam allem de heilige eervorcht en ze loofden God en zeiden, en je ons is een grote profeet opgestonden. En God is gekomen zijn volk te helpen. Dit nieuws van Jezus spreidt zich over gans Judea en alle omgeënden. Dan vertaalden Johan zijn jongen aan alles wat vergevallen via. Dan roept Johan twee van zijn jongen en schickt die naar Jezus en leidt aan vreugen of hij die weer die er komen zal, of zal wie nog een ander luren. Als de mannen haan kwamen, zeiden zij, je hand de deper haft ons geschikt die te vragen of du de best die er komen zal, oder of wie nog een ander luren zullen. De tijd heil Jezus gerood veel van ere gebreken en pleuren en van deze geesten, en heilt vele blinge, de uren dat ze zijn konden. Dan zeide Jezus aan, God zag je handen wat je zijnen en je heet hebben, de blinge zijnen, de lome gonen, de uitzeltje worden rein, de dove heren, de dodes stonen op, en de arme wordt het evangelium gepredigd. En zelig is die zich niet even meer ooit. Als die van Johannen geschikt eerst waag werden, vonk hij aan tot de mensen van Johannen te reden. Als je in de wildnis en den gingen, wat reken je te zijnen? Een schelproer met dat de wind hanen herweid? Aber na wat ging die kicken? Wollt die een maun en feine wieke kleider zijnen? Kijk de mol, Menschen an deren Kleider, die da hoch herleben, sind am Königshof zu fingen. Ob an der Wort ging ich kicken, ein Prophet, jo, und ich sah ju noch mehr als ein Prophet. Dit ist die, von dem es geschrieben steht,

Sin goat för kvåsend ejd. Dan ropt hejsig am hanen zed, vast är det dat ek van di hier? Jag förmål räkning från dine bukfering, dan du kaust nicht länge förvalta zänen. Dan zed de förvalta to sig selst, vart sal ek donen? Dan min har nämnt mi min förvalta amt vaj, groven kan ik nicht, en ek sche mi to prachren. Ek weet wat ik doen voor. Dat ze mij dan, wanneer ik mijn verwalte arm verlieer, en er hieze opnemen. En hij roept zich al zijn haren zijn schildner en zegt tot den eersten, hoeveel best u mijn haren schuldig? En hij zegt 100 moot eil. Hij zegt tot hem, neem dien schuldzadel, zat die schwindol en schrie 50. Dan zegt hij tot den anderen, en hoeveel best du schuldig? En hij zegt 100 moot weit. En hij zei tot hem, neem dien schuldzadel en schrijf tagendig. Daarop loofde haar den ongerechten verwalter, dat hij klug gehandeld houd, dan deze weltmenschen zijn am omgang met eres glicken kleken aus de lichtgingen. En ik zei je ook, bruk den ongerechten mamen vriend te mogen, dat wanneer die met eenmaal nicht meer door is, ze je dan een eeuwige woningen opnemen. Wer am Kleinen trüh is, is ook trüh am Groten. En wer am Kleinen nicht trüh is ook nicht trüh am Groten. Darum, wenn je met den ungereichten Mamen nicht sein trüh warst, wer wordt je den wahren Rektum anvertrühen? En wenn je met dat wat een anderem sind is, nicht sein trüh warst, wer wordt je dan geben wat jünd is? Kein Knecht kan twee Haaren deinen. Hij wordt einen hausen en den anderen gut seinen. Oder hij wordt einem trüh seinen en den anderen verachten. Je kennen nicht Gott en den Mamen tuglik deinen. De geldgierige Pharisäer houden dit alle geheerd en dreven daarom er een spot even aan. En hij zei toe aan, je zijn die zich voor mensen recht voordien. Gott oberkant je nu horten. Dan wordt van mensen hoog je aan je zijn woord als aan Gott zijn uren aufschuw. Dat je zaad in die profeten worden gepredigt, wat je haun keim. En van dan aan is dat Gottesrijk gepredigt worden, en allemaal drängt door met je wolte nern. Dat is aber leichter van hemel en eer te vergonen, als dat een streeks je van je zaad weichfällt. Wer zich van zijn früh scheidendheid en de andere vriet, braakt de ehe. En wer zich die vriet, die derich een scheidung gegonen is, braakt ook de ehe. Da wie in je wasser rikke maun, die zich blijfrood, stroom en een fijnste katoen kleed en alle dag en vreden hoog herleefd. Da wie ik een oma, prager, Lazarus, vol schweren, die am verder gelaagd wordt. En een verlangen houd die kremels te eten, die den rikke maun vom desch vallen, ze goor de hoen kemen en lekten am de schweren rein. Einen dag starf die oma maun en wordt van een engel opromen en een schootje drucht. De rijke man starf ook en wordt begroofd. En als hij in een haal en zijn kwal opkikt, zag hij Obrommen dort wiet af met Lazarus op een schoot. Dan schreef hij voor de Obrom erbormde over mij en schek Lazarus dat hij zich de vingerspets aan water dukt en mij de tong keilt. Dan ik wo in deze vlamen gekweeld. Obrom oberzeed, zeen, denkt eraan, dat du dien goudet en dien levenstijd gekregen haast. En Lazarus am jegendeel kreeg bijzit. Nu aber wordt hij je treist en du haast dien kwol. En boven en is tussen ons en jou een diepe afgrond, zodat het onmogelijk is voor die van hier dort haan te komen en ook voor die van dort her te komen. Dan zei hij, voda, dan prage ik die, dat du am nu mijn voda zijn huis schekst, dan ik heb 5 breder, dat hij aan dit verstalt, dat ze niet ook aan deze uurt in de kwolen aankomen. Obrom zei te hem, die hebben Moses en de profeten, lood ze aan heren. Hij aber zei, nee, voor de Obrom, want van de dodesweer wordt haan gaan, worden die zich bekeren. Hij aber zei te hem, want die niet nur Moses en de profeten horchen, worden die zich ook niet bereden loten, want een van de dodes opstond. Dan zeiht hij te zijn jinger, dat is niet anders schmerlich als dat beleidigungen komen worden. Aber owei, van dem, dat ik den de komen.
För dem var det bättre sen om dem en mejlstein om en hals jag hänger var.

en leiten arm deres zinder heng om krigsnølen en doodmørgen. God overwerk arm vader op en merk arm fri van alle doodesnood, dan dat we onmeerlijk dat die dood arm holen kon. Dan dooft zeed van arm, ek zacht in haren emma fermi, dan hei es bi mi to raak de hand, dat ek zeker sto. Doram freit zich mijn hoort en mijn tong reed vrouw, en bovendem wo ek stoflicher en zekere hoop nog ruien. Dan die worst mijn zeel nicht bij de doodes loten, en worst dat nicht toeloten dat in heilje voorkomen wordt. Du hast mij de weg tom leven weten loten, die worst mij en diene jegend woord de volle vrijheid schenken. Mana en breda, loot mij ganz free te u van onze stam voor de doof te reden. Dat die dood en begroofd is, en dat zijn graf hier nog van derde dag bij ons is. Wil hij een profeet weer en wist dat God aan je schworen houdt, dat van zijn nakomen de Christus komen wordt, op zijn troon te zetten, wil hij dit hem vooruitzag, reed hij daarvan dat Christus van dood opstonen wordt, en dat zijn ziel niet wordt bij de doodes geloten worden, en dat zijn karper niet voorkomen wordt. Dessen Jezus heeft God van dood opgewerkt, daarvoor kunnen we alle je tekenis geven. Nu dat God aan bezig te raak de hand erhoven heeft, en van voren den Heiligen Geist gekregen, die hem versproken weer, heeft hij dit uitgegoten, wat je nu heren en zijnen. Dan dooft es niet om hemel je voren. Hij zegt aber, de haar zei te mijn haren, zet bij mij te raak de hand, wat ik die uit dine fien ne foutbank merk. Daarom zal ganz Israel bestemd weten dat God dezen Jezus, den je Christen, to beides haren ook Christus gemerkt haft. Als je dit nu hier den jink en dat te horten, en zeden te Petren en de andere apostel, je mana en leve breda, wat zal wie doen? Peter zei te aan, bekeert u en dan loot je alle en Jezus Christus in de nomen diepen, dat u de zinden vergeeft worden. Dan wordt God u den Heiligen Geist schenken. Dit is wat God u en jullie kinder versproken heeft, en ook al die God ons haar van wie het afroepen wordt. Peter reed toe aan nog der maandje ander weer en er moond aan dat ze zich uit dit verdreide geslaag zullen eruit raden loten. En die zijn woord met vrede aannemen, lieten zich diepen. En den dag worden aan 3000 zeilen toegetaald. En die bleven bestendig aan de apostel ere leer en gemeenschap bij broodbreken en hem gebed. Dan kwam even alle zeilen naar voren, en daar de apostel worden veel tekens en wonder gedonen. En al die hem geloven gekomen waren, waren taup en deelden zich erhaben goud te lekker deel. Ze verkochten erhaben goud en verdeelden dat onder zich, donen als in jedem dat veelde. Ze bleven doorbij dat ze alle dag am tempel toop kamen en gingen ook van huis te huis de brood breken. Ze eten met vrede en toop en weren van horten bij de zaag. Ze loofden God en houden de vrede dat aan alle mensen goed toegedonen weren. En de haar bracht alle dag zonen en de gemeente en hen die daar zelig worden. Peter en Johan gingen klok 3 om tempel als het tijd weer te beden. Daar wordt een maan die van je bord aan wil om je waast, no dat tempelpoort je droogt, dat ze dat schijnen aanden, om van die te prageren die am tempel aan gingen. Als hij Peter en Johan en zag am tempel aan gingen, vroeg hij die no geld. Peter kijkt am glik aan en zo ook Johan. Peter zegt, kijk hem al her. Hij kijkt aan en rekende met dat ze aan wat geven worden. Dan zegt Peter, zelve en God heb ik niet. Wat ik heb, geef ik die. En Jezus Christus van Nazareth zijn nomen, sto op en go. En hij voet hem aan de rechte hand en hoofd hem op, en plotseling kregen zijn feit en enkel knurkes kracht. Zo sprong hij op, en stond en ging met een toop hem tempel en ging en sprong en loof God. En al die mensen zagen hem gonen en God loven. En ze kenden hem ook, dat hij die weer die bij de schijne tempelpoort had gezeten en gepraagd had. En ze wonderden zich en staunden door even wat met hem passiert weer.
Aus des Loma, den ihr geheilt wir,

A new kraak kempt in harms in a hound ever die, and die wash blind seinen, and de zon ne tiet lang nich seinen. An plaats dich voll dunkel en diesternis op arm, en hij ging a raam en zag no wem arm an a hound to leiden. Als de gouverneur zag wat je worden wie je leeft hij, en wundert zich over den haren zine lia. En Paphos stieg Paul met zine lied en schap, en zeilden even no Perge en Pamphylia. Daar verleid je hoon aan, en ging terug naar Jeruzalem. Als ze van Perge wieder reisden, kamen ze naar Antiochien en Pisidie. En gingen om Sabbat en de synagogen in en zaten zich dol. Als eerst uitdort je zaads en de profeten weer geleest worden, leiden de synagogen verstonen aan zaaien leven breder. Want je en er moet je het woord voor dat volk hebben, dan reed nu. Dan stond Paul op, nuk een houndslag en zei, mannen uit Israël, die je God verrichten, horchte mal her. Dit volk Israël er God wil zich onze voders en muk een groot het volk uit aan, während ze als vreemde in Egypten woonden en aan door dan met een opgehovenen oren eruit bracht. En dan houdt hij in de wildnis 40 jaar geduld met aan. En als hij aan en Kanaan 7 velken uitgerood houdt, verdeelt hij er land onja aan. En dan geeft hij aan 450 jaar rechter, wat de profeet Samuel kwam. Daarnaar bouwde zij God om een koning, en God geeft aan Saul, kies zijn zoon, een man uit Benjamin zijn stam, 40 jaar er koning te zijn. Als hij Saul waargenomen had, mocht hij aan doften tot koning. Den hij dat je tekenis geeft en zegt, ik heb een doften, Jesse zijn zoon, een man om mijn horten gevangen, die alles doen wordt wat ik hebben wil. Van deze man heeft God, zoals hij versproken houdt, Israël er een heiland Jezus komen laten. Eer Jezus kwam, preed Johan tom ganzen volk Israël, dat ze zich zullen bekeren en diepen laten. En als Johan zijn werk verrechten deed, vroeg hij de mensen, wer ze dachten dat hij weer. Hij zei, ik zie niet die van den je mij holen. Nee, no mij komt een den ik het niet weet zie, dat ik hem de show oplees. Mannen en breder, kingen uit oberom zijn familie, en die onja ju, die God verrichten, ju is dit radende woord geschekt worden. Over de mensen in Jeruzalem, en de bovenste am volk, wisten niet wer Jezus weer, en verstonden ook niet, wat aan alle Sabbat uit de profeten vergeleest wordt. En doch hebben ze door recht dat ze Jezus veroordelen, gedone wat de profeten gezegd houden. En wanneer ze ook geen oorzaak vonden om tom dood te veroordelen, doorwein bouwden ze Pilatus doch om dood te maken. En als ze alles gedonen houden wat de schrift van hem zegt, nemen ze hem van kriets erop en leden hem om graf, maar God heeft hem van dood opgewerkt. En dan hebben ze hem vele deur gezien, die met hem van Galilea naar Jeruzalem kwamen, die ons volk nieuwe tekens van hem geven. En wie brengen u nu de goede noorrecht, wat God onze verelden versproken houdt? Haft hij nu aan ons, ere kingen, doordat je donen dat hij Jezus van dood opwerkt, zoals in 2 Psalm geschreven staat, du best mijn zoon, ik zie van deur dien voor je worden. En dat hij hem van dood opgewerkt heeft om niemals meer loten in de grond te gaan, heeft hij in deze wereld gezegd, ik word die zeker de heilige zegeningen geven, die ik doften versproken heb. Daarom zegt hij nog op een ander steed, du wordt dienen heiligen niet voorkomen loten. Dan als doft en zijn tijd gedonen houdt wat God verlangt, sterf hij en wordt door begroofd voor zijn voders liggen en zijn karper verkeem hem graf. Aber dit passiert nicht an dem, den Gott abwürgt. Darum, lieve Breder, soll je weten, dat je durch diesen Mann die Sündenvergebung gepredigt wordt. Und wer immer durchleeft, kann durch am von all dort gereicht vor dich worden, wovon hij durch Moses in Gesatz nicht kon gereicht vor dich worden. Seht je fair, dat je dort nicht trafen wordt, wat die Propheten gesagt. Nu kijkt mal, je später. Wundert je en komt om, dan ik woor en unity woor donen, dat je niet